heeft hele de kroeg dat heb. Morgen in Azerbeen, in Limps de Zaaf, dit op zien, maar dit was dan net ook op hebben je gehad. Chef, zie er ook aan. Voor een weer geen film, dat door kan tot nu toe. Ja, zie mij zo voor, we gaan niet zien. We zitten vast, dat door daar nog veel op.